U luistert naar het programma House of Hardbop met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met meester big band drummer Mel Lewis richtte die in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zou hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en tegelijk stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer de ritmesectie in de begeleiding van de solisten een interactieve kleine combo vormde. En dat was tot nu toe in de big band traditie niet voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in een kwartetbezetting speelden. Op 25 mei 1970 werden in de New Yorkse A&R-studio's de laatste drie stukken opgenomen voor het album Consummation. Ook het laatste album voor het fantastische Solid State label. Us is weer een rockachtige compositie en tevens arrangement van Thad Jones. Behalve Jerome Richardson op sopraansax in de introductie is het verder een compleet orkestrale uitvoering. Richard Davis op basgitaar en gitarist David Spinoza als extra toevoeging voor de funky feel. Vervolgens het bekende en prachtige door Thad Jones geschreven en gearrangeerde ballad in driekwartsmaat A Child Is Born. Thad Jones en Roland Hanna in de hoofdrol. Ten slotte weer een funky stuk in vijfkwartsmaat, de blues A Hunk A Hunk, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones met als solisten Roland Hanna, elektrische piano, Eddie Daniels, tenor, Marvin Stamm op trompet. De band maakte in die tijd nog twee albums voor het Solid State label. Als gasten de beroemde blues-shouter Joe Williams en de rhythm and blues-zangeres Ruth Brown. Later maakten het orkest nog verschillende opnamen voor andere labels. De periode 1966-1970 was echter de absolute topperiode van het orkest. Ze hadden de allerbeste solisten uit die tijd. Qua timing, swing, dynamiek, interactie en blues-feeling is het orkest in deze samenstelling met co-leider Mel Lewis achter de drums, ja, eigenlijk nooit meer geëvenaard. Na het jammerlijk vertrek van Jones naar Denemarken eind 1978 nam Mel Lewis tot aan zijn overlijden in 1990 het leiderschap van het orkest over. De naam van de band werd toen veranderd in The Vanguard Jazz Orchestra en zette de traditie van Thad en Mel nog iedere maandagavond voort in de Village Vanguard in New York. Thad Jones, de geniale arrangeur, componist, trompetist en ook charismatisch orkestleider, overleed op 19 augustus 1986 in Kopenhagen.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1969 en 1970 van de Thad Jones Mel Lewis Orchestra. De opnamen komen uit de CD-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Uitgebracht door Mosaic Records. Dit programma werd samengesteld door Erik Ineren.

concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. Vandaag opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan. En hij werd geboren in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones

Beste luisteraars, welkom bij House of Hardbop. Vandaag het vierde en laatste deel met opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac. Dat ligt in Michigan. Hij is geboren in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Alvin Jones. Nou, en die zijn minstens zo getalenteerd als hij zelf. Thad groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen. En wel als trompetist en als arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het beroemde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band met de beste studiomuzikanten uit New York om op maandagen bij elkaar te komen. En dan speelden ze composities en arrangementen van Jones. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens die repetities, werd al snel verspreid in de pers. En op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst in het openbaar op in de Village Vanguard in New York. Nou, dat werd echt een ongeëvenaard succes. En sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang onder leiding van Thad Jones iedere maandagavond op. Op 18 juni 1969 stond de band er weer, maar nu in de A&R Studios voor opname voor het album Central Park North, uitgebracht op Solid State. U hoort nog twee stukken van die opname met als eerste een Thad Jones compositie en arrangement, Stowaway Zone. Het is een funky blues met een krachtig duel van de twee tenorsaxofonisten Joe Farrell en Eddie Daniels. Vervolgens een superswingende shuffle, geschreven door Jerome Richardson en gearrangeerd door Thad Jones. De titel? The Groove Merchant. Het hoogtepunt van dit stuk vormen de drie geweldige saxofoonrefreinen met Richardson in de lead op sopraansax. En je wordt er alleen maar vrolijk van. Op 20, 21 en 28 januari en op 25 mei 1970 stond de band nogmaals in de A&R Studios in New York. En daar maakten ze wat later bleek hun laatste opname voor het Solid State label. Het album werd uitgebracht onder de titel Consummation. Als eerste daarvan hoort u, opgenomen op 20 januari, het titelstuk. Een prachtige ballad, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het orkest is voor dit stuk uitgebreid met vier horens en een tuba. De solisten zijn Thad Jones en pianist Roland Hanna. En let u vooral op het schitterende toetie in Double Time Feel.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar het vierde en laatste deel met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In januari en mei 1970 stond de band weer in de New Yorkse A&R Studios voor opname voor het album Consummation. Dat werd tevens hun zwanenzang voor Solid State. U hoort het stuk Dedication, opgenomen op 20 januari. Geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het

U luistert naar het programma House of Hardbop met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met meester big band drummer Mel Lewis richtte die in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zou hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en tegelijk stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer de ritmesectie in de begeleiding van de solisten een interactieve kleine combo vormde. En dat was tot nu toe in de big band traditie niet voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in een kwartetbezetting speelden. Op 25 mei 1970 werden in de New Yorkse A&R-studio's de laatste drie stukken opgenomen voor het album Consummation. Ook het laatste album voor het fantastische Solid State label. Us is weer een rockachtige compositie en tevens arrangement van Thad Jones. Behalve Jerome Richardson op sopraansax in de introductie is het verder een compleet orkestrale uitvoering. Richard Davis op basgitaar en gitarist David Spinoza als extra toevoeging voor de funky feel. Vervolgens het bekende en prachtige door Thad Jones geschreven en gearrangeerde ballad in driekwartsmaat A Child Is Born. Thad Jones en Roland Hanna in de hoofdrol. Ten slotte weer een funky stuk in vijfkwartsmaat, de blues A Hunk A Hunk, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones met als solisten Roland Hanna, elektrische piano, Eddie Daniels, tenor, Marvin Stamm op trompet. De band maakte in die tijd nog twee albums voor het Solid State label. Als gasten de beroemde blues-shouter Joe Williams en de rhythm and blues-zangeres Ruth Brown. Later maakten het orkest nog verschillende opnamen voor andere labels. De periode 1966-1970 was echter de absolute topperiode van het orkest. Ze hadden de allerbeste solisten uit die tijd. Qua timing, swing, dynamiek, interactie en blues-feeling is het orkest in deze samenstelling met co-leider Mel Lewis achter de drums, ja, eigenlijk nooit meer geëvenaard. Na het jammerlijk vertrek van Jones naar Denemarken eind 1978 nam Mel Lewis tot aan zijn overlijden in 1990 het leiderschap van het orkest over. De naam van de band werd toen veranderd in The Vanguard Jazz Orchestra en zette de traditie van Thad en Mel nog iedere maandagavond voort in de Village Vanguard in New York. Thad Jones, de geniale arrangeur, componist, trompetist en ook charismatisch orkestleider, overleed op 19 augustus 1986 in Kopenhagen.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1969 en 1970 van de Thad Jones Mel Lewis Orchestra. De opnamen komen uit de CD-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Uitgebracht door Mosaic Records. Dit programma werd samengesteld door Erik Iner.

concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. Vandaag opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan. En hij werd geboren in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en de drummer Alvin Jones. En die waren minstens zo getalenteerd als hij zelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een heel bloeiende hardbop scene. Denk aan muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen. En wel als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band. En daarin zaten de beste studiomuzikanten uit New York en ze kwamen op maandagen bij elkaar om de composities en arrangementen van Jones te spelen. En dat gebeurde in het nachtelijke uurtjes na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets heel bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid. En dat gebeurde in de pers. En op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst in het openbaar op. Ze deden dat in de Village Vanguard in New York. Nou, en dat werd een ongeëvenaard succes. En sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang onder leiding van Thad Jones iedere maandagavond op. Op 17 oktober 1968 werden er weer in diezelfde club live-opnamen gemaakt en die werden uitgebracht op het Solid State label. De titel Monday Night at the Village Vanguard. Als eerste stuk hoort u een compositie en een arrangement van Thad Jones met de titel Say It Softly. Thad Jones speelt hierin op onnavolgbare wijze het thema op bugle, gevolgd door een spetterende toetie door het orkest met heel vet drumwerk van co-leider Mel Lewis. U hoort ook nog Jerry Dudgeon op altsax. Het programma gaat dan verder met Kids Are Pretty People, wederom met Thad Jones en daarin als voornaamste solist Jimmy Napper met een geweldige trombone solo. Let u vooral weer op dat fantastische ensemblewerk en hoe de hele ritmesectie dit begeleidt en blijft swingen in zo'n lastig tempo. Nou, dat is een schoolvoorbeeld van timing en swing.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Ik zei u al eerder, het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. De komende uitzendingen besteden we uitgebreid aandacht aan hem. De opname van het orkest dat hij in 1965 oprichtte met drummer Mel Lewis zullen hierbij centraal staan. Op 17 oktober 1968 werden er wederom live opnamen gemaakt in de Village Vanguard in New York. Deze opnamen werden uitgebracht onder de titel Monday Night at the Village Vanguard. Als eerste de bekende compositie van W.C. Handy, The St. Louis Blues. Maar dan in een zeer bijzonder arrangement van ventieltrombonist en arrangeur Bob Brookmeyer. Het stuk begint met een eigen thema van Brookmeyer, waarna de originele melodie volgt. De solisten zijn Thad Jones, trombonist, Garnet Brown, altsax, Jerome Richardson, en dan weer Thad Jones op bugle en pianist Roland Hanna. In dit fantastische arrangement zit van alles. Kleur, tempowisselingen en onbegeleide solo's. Het stuk eindigt weer met het thema van Brookmeyer, gevolgd door Handy's originele melodie. Vervolgens een compositie en arrangement van Thad Jones met de titel The Waltz You Swang For Me. Het stuk heeft een duidelijke gospelfeel met weer zo'n weergaloos geniaal ensemble toetie van de leider. De solisten zijn pianist Roland Hanna en Jerome Richardson, maar dit keer op sopraansax.

in House of Hardbop, hier bij de Concertzender, luistert u een opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In de komende uitzendingen zal uitgebreid aandacht aan hem worden besteed. De opname van het orkest dat hij in 1965 oprichtte met drummer Mel Lewis zullen hierbij centraal staan. 28 april 1967 werden er live-opnamen gemaakt in de Village Vanguard in New York. Deze opnamen werden uitgebracht op het Solid State label onder de titel Live at the Village Vanguard. Als eerste hoort u de Fats Waller-compositie Willow Tree in een prachtig arrangement van Bob Brookmeyer. Als soliste hoort u Thad Jones, cornet, en Richard Davis op bas. Vervolgens weer een arrangement van Bob Brookmeyer, maar dan was een eigen stuk Samba Can Get You. De titel zegt genoeg. Eddie Daniels speelt hier een fantastische tenorsolo over de akkoorden, gevolgd door de solisten Jerome Richardson, Roland Hanna, Thad Jones en Mel Lewis, die alleen soleren over een serie pedals, begeleid door veel percussie vanuit de band. Quietude is weer een compositie en arrangement van Thad Jones, oorspronkelijk geschreven voor het Glenn Miller Orkest. Prachtige compositie met een originele pianosolo van Roland Hanna, gevolgd door een typisch geweldig swingend ensemble tutti van Thad Jones.

Dit is House of Hard Bop met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met big band drummer par excellence Mel Lewis richt hij in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zal hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en gelijktijdig stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer, met de ritmesectie en de begeleiding van de solisten, een interactief klein combo vormde. Iets wat tot nu toe in de big band traditie nog niet was voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in kwartetbezetting speelden. Op 17 oktober 1968 nam de band zijn tweede live album op in de Village Vanguard. Dit album werd uitgebracht op het Solid State onder de titel Monday Night at the Village Vanguard. U hoort een compositie en arrangement van Thad Jones getiteld Morning Reverend. Het is een typische 60s gospel funk versie met in de hoofdrol tenorsaxofonist Eddie Daniels, die hier even flink uit zijn dak gaat. Ten slotte hoort u gecomponeerd en gearrangeerd door Thad Jones de blues Second Race met solos van trompetist Richard Williams en na het geweldige ensemble Tutti tenorsaxofonist Seldon Powell.

In House of Hardbop, in dit programma bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar opnamen uit 1967 en 68 van het Thad Jones Mel Lewis Orchestra, afkomstig van de cd-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht door Mosaic Records. Samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan, in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Elvin Jones, die minstens zo getalenteerd waren als hijzelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene, met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen, als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. En in 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band, met de beste studiomuzikanten uit New York om op de maandagen bij elkaar te komen om de composities en arrangementen van Jones te spelen. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens de repetitie werd al snel verspreid in de pers. En op maandagavond, 7 februari 1966, trad het orkest voor het eerst op in het openbaar in de Village Vanguard in New York. Het werd een ongeëvenaard succes. Op 4, 5 en 6 mei 1966 ging het orkest de A&R Studios in New York in voor opname voor het Solid State label, dat als album werd uitgebracht onder de naam Presenting Thad Jones, Mel Lewis en The Jazz Orchestra. Als eerste, opgenomen 4 en 5 mei, hoort u ABC Blues, gecomponeerd en gearrangeerd door Bob Brookmeyer. Het begint met een vrij bas- en drumduet tussen bassist Richard Davis en co-leider Mel Lewis. Vervolgens hoort u het thema, gevolgd door solo's van Thad Jones, tenorist Joe Farrell, altist Jerry Dudgeon. Dan volgt een weergeloos toetie als opmaat voor een schitterende solo van ventieltrombonist Bob Brookmeyer, wat weer uitmondt in een samenspraak met de voornoemde solisten. Het stuk eindigt weer zoals het begint, met korte, vrije solo's van bas, drums en drums, eindigend in het thema en een mysterieus coda. Het stuk is een mooi voorbeeld van abstractie met als basis de blues. Als tweede stuk hoort u het lyrische Don't Ever Leave Me, gecomponeerd en subliem gearrangeerd door Thad Jones. Prachtige solo's van Jones op flugelhorn en Joe Farrell op fluit.

In ons programma House of Hard Bop luistert u een opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. De komende uitzendingen zal uitgebreid aandacht aan worden besteed. De opname van het orkest dat hij in 1954...

U luistert naar het programma House of Hardbop met opname van de Amerikaanse tenorsaxofonist Dexter Gordon. Ik zei het u al eerder, op 2 november 1972 trad Dexter Gordon op in de Haagse Jazzclub voor een heel aandachtig en enthousiast publiek. De opnames zijn ooit op dubbelalbum uitgebracht, maar onlangs op CD op het label Timeless Ultra Vibe onder de titel All Souls. Dexter Gordon werd begeleid door een trio van pianist Rob Agerbeek, met bassist Henk Haverhoek en drummer Erik Ineke. U hoort een bekende standaard, geschreven door Jerome Kern, All the Things You Are. Dexter reigt in zijn solo het ene idee na het andere aan elkaar met een schitterende frasering en swing. Een ware meester in het vertellen van een verhaal. De ritmesectie swingt en zit Dexter genadeloos achter de broek. Rob Agerbeek begeleidt en soleert hier heel geïnspireerd, en dat geldt zeker ook voor bassist Henk Haverhoek. Tot slot nog een fragment van een bekende Herbie Hancock-compositie Watermelon Man. Het was voor zowel het publiek als voor de muzici een onvergetelijke avond die gelukkig heel goed is vastgelegd. Dexter Gordon overleed op 25 april 1990 in Philadelphia.

Dit is De Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag het vierde en laatste deel met opname van tenorsaxofonist Hank Mobley met drummer Philly Joe Jones. De bekende legendarische Amerikaanse hardbop tenorist Hank Mobley heeft in zijn carrière veel opnamen gemaakt onder zijn eigen naam voor het toonaangevende Blue Note label. De ritmesecties waren altijd van zeer hoog niveau, vooral als drummer Philly Joe Jones erbij zat. Diens superieur swingende en interactieve spel gaven die ritmesecties altijd een extra lading. Mobley nam 7 albums op met Jones in de ritmesectie en die kreeg hij in chronologische volgorde te horen. Op 7 maart en 2 oktober 1963 maakte hij opname in de studio van Rudy Van Gelder in New York voor Blue Note. Deze opname werd uitgebracht op het album No Room for Squares. U hoort in deze uitzending de opname van 2 oktober 1963 met in de bezetting Mobley op tenorsax, Lee Morgan, trompet, Andrew Hill, piano, John Orr, bas en dus Jones achter de drums. Als eerste een compositie van Hank Mobley getiteld Three-Way Split. Het stuk is gebaseerd op het bekende akkoordenschema van I Got Rhythm, waarin de saxofonist laat horen hoe meesterlijk hij hierop soleert. Vervolgens hoort u een mooie ballad getiteld Carolyn, geschreven door Lee Morgan, met prachtige solos van Hank Mobley, Andrew Hill en Lee Morgan. Tot slot van de sessie hoort u van de hand van Hank Mobley het titelstuk No Room for Squares. Het stuk heeft een modaal karakter en let u vooral op de vraag- en antwoord-solo's van drummer Philly Joe Jones voor de beide blazers, haarscherp en zeer muzikaal.

U luistert naar het programma House of Hardbop bij de Concertzender, met opname van de onlangs overleden Amerikaanse saxofonist en componist Wayne Shorter. Via de Hardbop van Art Blakey's Jazz Messengers, de Post-Bop van het Miles Davis Quintet, de Jazz Rock Fusion van de groep Weather Report en zijn eigen akoestische interactieve Wayne Shorter Quartet heeft deze markante muzikus zowel als saxofonist en als componist heel duidelijk zijn stempel gedrukt op de ontwikkelingen van de hedendaagse jazz. In dit programma besteedt Erik Ineke aandacht aan zijn latere hardbopperiode van midden jaren 60. Op 24 december 1964 neemt hij in de Van Gelder Studio in New Jersey het album Speak No Evil op voor het bekende Blue Note label. De composities die hij heeft geschreven hebben een wat mysterieus karakter met elementen van de hardbop en de modale jazz. De bezetting is absoluut een perfecte combinatie met de leider op tenorsax, Freddie Hubbard, trompet, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, bas, Elvin Jones, drums. U hoort nu het titelstuk Speak No Evil met een vette tenorsolo van Shorter die flink wordt opgejut door de geweldige ritmesectie. De solo's van Freddie Hubbard en Herbie Hancock zijn trouwens ook niet mis te verstaan. Daarna hoort u de prachtige ballad Infant Eyes, lyrisch en gedragen gespeeld door Wayne Shorter. En let u maar eens op zijn samenspel met pianist Herbie Hancock. Dat is van grote klasse. Tot slot in zeskwarts maat de compositie Wild Flower. Shorter, Hubbard en Hancock leveren stuk voor stuk zeer geïnspireerde solo's af en de cross rhythms in de begeleiding van Elvin Jones vallen allemaal perfect op hun plek. Dit hele album is een pareltje in de geschiedenis van de hardbop. De structuur van de compositie van Shorter waren vernieuwend en toch heel melodisch. Hij hoort zeker thuis in het rijtje van de grote jazzcomponisten. Wayne Shorter overleed onlangs, 2 maart 2023 in Los Angeles. Hij werd 89 jaar.

In ons programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname van tenorsaxofonist en componist Wayne Shorter, afkomstig van het album Night Dreamer en Speak No Evil. Beide opgenomen in 1964 en uitgebracht op Blue Note. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het derde deel van vier uitzendingen met opname van tenorsaxofonist Hank Mobley en drummer Philly Joe Jones. De bekende legendarische Amerikaanse hardbop tenorist Hank Mobley heeft in zijn carrière veel opnamen gemaakt onder zijn eigen naam voor het toonaangevende Blue Note label. De ritmesecties waren altijd van zeer hoog niveau, vooral als drummer Philly Joe Jones erbij zat. Diens superieur swingende en interactieve spel gaven die ritmesecties altijd een extra lading. Mobley heeft 7 albums opgenomen met Jones in de ritmesectie en die krijgt u de komende uitzendingen in chronologische volgorde te horen. Op 26 maart 1961 maakte hij opname in studio van Rudy Van Gelder in New Jersey voor Blue Note. Deze opname werd uitgebracht op het album Workout. U hoort de standaard Three Coins in the Fountain van componist Jules Stein. Met in de line-up Mobley, tenorsax, Wynton Kelly, piano, Paul Chambers, bas en Jones, drums. Deze track van die sessie was nooit eerder gereleased, maar stond als bonustrack op de cd-uitgave. Met dezelfde bezetting als in het voornoemde stuk stond de tenorsaxofonist op 5 december 1961 weer in de studio voor opname voor het Blue Note album Another Workout. Deze sessie heeft tot 1985 op de plank gelegen en behoort zonder meer tot zijn allerbeste platen. U hoort Out of Joe's Bag, geschreven door Hank Mobley, en is een perfecte feature voor drummer Philly Joe Jones. Volgens hoort u een ontroerende uitvoering van de ballade I Should Care, geschreven door Axel Stordahl en Jimmy Kahn.

In ons programma House of Hardbop luistert u naar opname van de Amerikaanse legendarische tenorsaxofonist Hank Mobley bij de superieure hardbop drummer Philly Joe Jones. Die eerste opname van deze twee muzici samen met Hank Mobley als leider dateren van 21 april 1957, toen deze voor Blue Note het album Hank opnam in een sextetbezetting met een keur van jonge hardbop-prominenten. Op 5 december 1961 stond de tenorsaxofonist wederom in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Met een ijzersterke ritmesectie nam hij het album Another Workout op voor Blue Note. In de bezetting hoort u Mobley tenorsax, Wynton Kelly piano, Paul Chambers bas, Philly Joe Jones drums. Van de hand van Mobley hoort u het snelle Getting and Jetting. Drummer Jones vult de leider perfect aan in diens swingende tenorsolo. In het super groovy gespeelde Hank's Other Soul, geschreven door Mobley, hoort u hoe hard deze ritmesectie swingt en van Wynton Kelly word je alleen maar blij. Het laatste stuk van dit album is de Richard Rodgers classic Hello Young Lovers. De tenorist speelt hierin een schitterende solo, majestueus en melodieus. En Philly Joe Jones' zijn oren staan wagenwijd open en volgt perfect de muzikale lijnen van zijn werkgever.

dood. De bezetting was eigenlijk een all-star bezetting. Naast tenorsaxofonist Hank Mobley hoort u Grant Green op gitaar, Wynton Kelly piano, Paul Chambers bas en natuurlijk Philly Joe Jones op drums. Philly Joe Jones speelt 8 maten drums als opening van het titelstuk Workout en dan neemt de leider, Hank Mobley, de eerste solo op en steekt direct energiek van wal, gevolgd door Grant Green en Wynton Kelly. Philly Joe Jones speelt hier 3 glasheldere drumchorussen. Aha is wederom een compositie van Hank Mobley met een geweldige groove. Mobley speelt hier een fantastische tenorsolo. Alle elementen van de echte pure jazz zijn aanwezig. Maar ook Grant Green, Wynton Kelly en Paul Chambers weten exact hoe laat het is. En Philly Joe Jones, zijn swingende begeleiding, is gewoon subliem.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met de eerste van vier uitzendingen over de legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Hank Mobley. Met in de ritmesecties de geweldige hard bop drummer Philly Joe Jones. Mobley, met zijn mooie ronde toon en zijn timing iets achter de beat, vormen een fraai geheel met het licht swingende bekkenspel van Philly Joe Jones. We gaan verder met de opname van 26 maart 1961 in de Rudy van Gelder studio. En dan heb ik het over het album voor Blue Note, Workout. Mobley was in die periode nog lid van het Miles Davis Quintet, waar hij het niet gemakkelijk had als opvolger van John Coltrane. Maar met de snelle blues Smoken laat Hank Mobley wel zien waartoe hij in staat is met een drummer als Philly Joe Jones achter zich. Hij wordt tot grote hoogte gestuurd. Ook Grant Green en Wynton Kelly weten er aardig raad mee en de om- en omviertjes van Mobley en Philly Joe Jones zijn genadeloos. Vervolgens hoort u de standaard The best things in life are free. Na het thema in een swingende two-beat van de ritmesectie komt Hank Mobley met zijn solo zo swingend binnenwandelen dat je er alleen maar heel blij van kunt worden. Mede ook dankzij de manier waarop Philly Joe Jones van brushes op sticks overgaat. Als laatste hoort u nog een gedeelte van een medium blues van de hand van Mobley. Het heeft de veelzeggende titel Greasin' Easy. De ritmesectie zet een super swingende groove neer. En het is duidelijk te horen dat zowel Mobley, Green als Wynton Kelly echte bluesspelers zijn van de bovenste plank.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1957 en 1961 van tenorsaxofonist Hank Mobley. Ze komen van de cd Poppin, opgenomen in 1957 en uitgebracht op het Blue Note label, en van de cd Workout op hetzelfde label, opgenomen in 1961. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het eerste deel van een aantal uitzendingen met opname van tenorsaxofonist Hank Mobley met drummer Philly Joe Jones. De bekende legendarische Amerikaanse hardbop tenorist Hank Mobley heeft in zijn carrière veel opnamen gemaakt onder eigen naam voor het toonaangevende Blue Note label. De ritmesecties waren altijd van zeer hoog niveau, vooral als drummer Philly Joe Jones erbij zat. Diens superieur, swingende en interactieve spel gaven de ritmesecties altijd een extra lading. Mobley heeft 7 albums opgenomen met Jones in de ritmesectie. Die krijgt u de komende uitzendingen in chronologische volgorde te horen. Op 21 april 1957 gaat Hank Mobley de Rudy Van Gelder Studio in om een opname te maken in sextetbezetting voor Blue Note. Dit album werd uitgebracht onder de veelzeggende titel Hank. In de bezetting hoort u Mobley op tenorsax, Donald Byrd, trompet, John Jenkins, altsax, Bobby Timmons, piano, Wilbur Ware, bas, Philly Joe Jones, drums. Als eerste hoort u Hank Mobley's compositie Fit for a Hanker. Een medium uptempo swinger waar je vrolijk van wordt met geweldige solo's van Donald Byrd, John Jenkins, Bobby Timmons en uiteraard Hank Mobley met zijn herkenbare warme, ronde sound. Het ritmeteam van Wilbur Ware en Philly Joe Jones staat als een huis. Het volgende stuk, High Groove, Low Feedback, is ook van de hand van de leider die de eerste solo neemt. En let u vooral op zijn mooie timing en frasering. Zowel in zijn begeleiding, zijn solo, als in het shout chorus laat Philly Joe Jones horen wat voor een geweldige drummer hij is. Hij lijmt het ensemble als het ware aan elkaar.

In ons programma House of Hard Bop bij de Concertzender luistert u een opname van de Amerikaanse legendarische tenorsaxofonist Hank Mobley met de superieure hardbop drummer Philly Joe Jones. De eerste opname van Hank Mobley met Philly Joe Jones op drums dateren van 21 april 1957, toen Mobley voor Blue Note het album Hank opnam in een sextetbezetting met een keur aan jonge hardbop-prominenten. En dat waren naast tenorist Hank Mobley, Donald Byrd, trompet, John Jenkins, altsax, Bobby Timmons, piano, Wilbur Ware, bas, Philly Joe Jones, drums. Je hoort als eerste stuk Cole Porter's Easy to Love, waarbij zowel Hank Mobley, Donald Byrd, John Jenkins en Bobby Timmons voortreffelijk soleren en in de 4-om-4 solo's met de blazers laat Philly Joe Jones aan duidelijkheid niets te wensen over. Vervolgens hoort u de standaard Time After Time van componist Julius Stein, uitgevoerd als ballad met een prachtige cadens op het einde van tenorist Hank Mobley. Tot slot van deze sessie een swingende blues geschreven door Bud Powell, getiteld Dance of the Infidels. Na de intro van Philly Joe Jones volgt het thema en gaan de solisten los. Na twee drumchorussen weten de solisten niet van ophouden en volgt er een knallend slot.

U luistert naar House of Hardbop met het eerste deel van twee afleveringen van het Rijn de Graaf Dick Wennick kwartet. De muziek van dit kwartet beweegt zich tussen hardbop en modale jazz, afgewisseld met prachtige bitterzoete ballads afkomstig uit het American Songbook. Op 25 en 26 februari 1989 maakt het kwartet opname in Studio 44 in Monster voor het album Jubilee, dat werd uitgebracht op het Timeless label. De bezetting bestond uit Rijn de Graaf, piano, Dick Wennick, tenorsax, sopraansax en fluit, Koos Seriers op bas en uw programmamaker Erik Ineke aan de drums. Het kwartet werd op enkele tracks uitgebreid tot een sextet met trompetist Jarmo Hoogendijk en trombonist Bart van Lier. Deze uitgebreide bezetting hoort u in de razendsnel gespeelde compositie Cornish Pixie van Rijn de Graaf, waar de stukken er vanaf vliegen. Vervolgens hoort u weer het kwartet in de prachtige ballad For Heaven's Sake, bekend van de uitvoering van zangeres Billie Holiday. Maar deze uitvoering, met een glansrol voor Dick Wennick, mag er ook zijn. In Dick Wennick's compositie Moria keert het volledige sextet weer terug, waarin Rijn de Graaf in zijn solo de donkere en mysterieuze kanten van deze compositie op schitterende wijze naar voren laat komen. De prachtige bassolo van Koos Seriersen mag ook zeker niet onvermeld blijven. Tot slot hoort u weer in kwartetbezetting nog een gedeelte van het modale Why Not, gebaseerd op de akkoorden van de Miles Davis-compositie So What. Dit was het laatste album van het Rijn de Graaf Dick Wennick kwartet. Het vierde met dit album zijn 25-jarig bestaan, gevolgd door een uitgebreide afscheidstournee langs de Nederlandse jazzpodia. Zowel Dick Wennick als Koos Seriersen zijn helaas niet meer onder ons. Dick Wennick is onlangs overleden, Koos Seriersen overleed in 2017. Maar hun schitterende bijdragen aan deze groep zijn onvergetelijk.

In ons programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1983 en 89 van het Rijndegraaf Dick Fennick Quartet. Afkomstig van de cd Cloud People, opgenomen in 1983, uitgebracht op Timeless. En van de cd Jubilee, opgenomen in 1989 en uitgebracht ook op Timeless. House of Hardbop bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

beide concertzender is het nu tijd voor House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het eerste deel van twee uitzendingen over het legendarische kwartet van pianist Rijn de Graaf. Hij is geboren in 1942 en met hem tenorsaxofonist Dick Fennick, die leefde van 1940 tot 2022. Pianist Rijn de Graaf is een van de Nederlands belangrijkste bebop en hardbop pianisten en heeft heel veel, vooral Amerikaanse solisten, begeleid met zijn trio. Denk aan Dexter Gordon, Johnny Griffin en Al Cohn. Saxofonist Dick Fennick speelde in diverse bekende radioorkesten, zoals de Sky Masters en het internationaal befaamde Metropoolorkest. Daarnaast leidde hij samen met pianist Rob van den Broek de groep Free Fair. Het Rijn de Graaf Dick Fennick kwartet werd opgericht in 1964 naar aanleiding van een ontmoeting in de Amsterdamse jazzclub Sherazade. Er was direct een klik en de oprichting van dit kwartet werd een feit. De ritmesectie wilde nogal eens wisselen, maar vanaf 1976 tot aan de laatste tournee in 1989 was de samenstelling constant. Er waren veel optredens in binnen- en buitenland en er werden ook diverse albums opgenomen. Vandaag hoort u hiervan een aantal stukken. De stijlrichting van de groep bewoog zich tussen hardbop en de modale jazz. Op 14 november 1977 werden in de Vendel Sound Studio in Loenen aan de Vecht opnamen gemaakt voor het album Modal Soul, uitgebracht op het Timeless label. In de bezetting hoort u Rijn de Graaf op piano, Dick Fennick op tenor en sopraansax en ook op fluit, Koos Seriersen op bas en Erik Ineke aan de drums. Als eerste stuk hoort u een compositie van Rijn de Graaf, Sweet Basil. Het stuk heeft een hippe, straight Latin feel en geeft duidelijk de invloed weer van de richting van de jazz in de jaren 70. Er gaat een enorme energie uit van het hele kwartet en zowel de Graaf als Fennick spelen hier een paar zeer intense solo's. Daarna volgt de ballad Detour Ahead, geschreven door Herb Ellis en Johnny Frigo. De balladuitvoeringen van het kwartet waren altijd van een bijzonder hoog emotioneel niveau en dat is ook hier in deze uitvoering goed te horen. De beide leiders voelen elkaar heel goed aan en het speelse en inventieve basspel van Koos Seriersen voegt er nog een extra dimensie aan toe. Als derde hoort u een compositie van de Amerikaanse pianiste Jill McManus, getiteld Short Rainbow. Het heeft een 12/8 feel en de wervelende chemie in het samenspel van het hele kwartet komt heel sterk naar voren.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van het legendarische Rijn de Graaf Dick Vennick kwartet. Dit kwartet heeft tussen 1964 en 1989 heel veel opgetreden in clubs, op concertpodia en op festivals in binnen- en buitenland. De groep was een van de meest vooruitstrevende en energieke hardbopgroepen van de jaren 70 en 80. Beïnvloed door de muziek van onder meer Sonny Rollins en John Coltrane, had het kwartet een volkomen eigen sound ontwikkeld en vooral de interactie van de beide leiders met de ritmesectie was een belangrijk ingrediënt dat ervoor zorgde dat er uitermate spannende en ook hele vrije momenten waren. U hoort deze uitzending opname van het kwartet uit 1977 en 1983. Op 14 november 1977 stond het kwartet in de Vendal Sound Studio in Loenen aan de Vecht. Ze maakten opname voor het album Model Soul, uitgebracht op Timeless. In de bezetting hoort u Rijn de Graaf op piano, Dick Vennick op tenorsax, sopraansax en fluit, Koos Seriersen op bas en Erik Ineke achter de drums. Van Dick Vennick hoort u nu zijn compositie Lonely Hunter. In dit stuk hoort u een prachtige fluitsolo van Dick Vennick en een parelende pianosolo van Rijn de Graaf. Het laatste stuk van dit album, het titelstuk Model Soul, is van Rijn de Graaf. In dit modale stuk worden alle grenzen van de vrije improvisatie flink onderzocht, waarbij bassist Koos Seriersen niet schuurt zijn bas te bewerken met een drumstick.

U luistert naar het programma House of Hardbop met het eerste deel van twee afleveringen van het Rijn de Graaf Dick Fennick Quartet. De muziek van dit kwartet beweegt zich tussen hardbop en modale jazz, afgewisseld met prachtige bitterzoete ballads. En die komen dan meestal uit het American Songbook. Op 25 juni 1984 maakte het kwartet opname in Studio 44 in Monster. Ze deden dat voor het album Cloud People, dat werd uitgebracht op Timeless. De bezetting was dezelfde als op het vorige album. U hoort als eerste een uitgebreide, intense en gloedvolle uitvoering van de Miles Davis compositie All Blues. Tenor saxofonist Dick Fennick is hier in glorieuze vorm. Maar het geldt ook voor de solo's van Rijn de Graaf en Koos Seriersen. Iedere noot is hier doordrenkt van de blues.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1977 en 1983 van het Rijn de Graaf Dick Fennick kwartet. Ze komen van de Timeless CD Modal Soul, opgenomen in 1977, en van de Timeless CD Cloud People, opgenomen in 1983. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag kunt u gaan luisteren naar een uitzending over de Nederlandse jazzpianist Rob Agerbeek, geboren in 1937 in Batavia in Nederlands-Indië. Hij begon op zijn 17e met pianospelen. Hij werd beïnvloed door het spel van de beroemde boogie-woogie-pianisten Albert Emmons en Pete Johnson. In 1954 verhuisde hij naar Nederland en won verschillende prijzen met zijn boogie-woogie-kwartet. Wat later ontdekte hij de bebop en werd zijn spel beïnvloed door onder andere Horace Silver, Bud Powell en Wynton Kelly. Hij begeleidde veel beroemdheden als Hank Mobley, Dexter Gordon, Johnny Griffin en ook Art Blakey. Hij leidde in de jaren 60, rond 1969 tot en met begin jaren 80, een fameus hardbop quintet, waarvan ik u in deze uitzending het volledige eerste album zal laten horen. In een ander aangevuld met opname van zijn trio met de befaamde tenorsaxofonist George Coleman. Allereerst het album Home Run van het Rob Agerbeek Quintet, opgenomen 13 juni en 11 juli 1971 in de studio André van der Water in Baren. Eind 1971 uitgebracht op Polydor door producer Kees Schrama. De vinyluitgave was na verloop van tijd niet meer leverbaar en het album werd een collector's item. Enige jaren geleden is het album op cd heruitgebracht op Blue Jack Jazz en sinds kort in Japan op Ultra Vibe Blue Jack Jazz. De band werd opgericht door Rob Agerbeek in 1969 en was direct een succes door de energieke en swingende aanpak van Rob's composities. Bezetting op het album Home Run bestaat verder uit Willem Rijnden, bugel, Dikke Vennik, tenorsax, fluit en varitoon, Rob Langerijs bas, Frank Noya basgitaar en ondergetekende Erik Ineke drums. Het eerste stuk is een compositie van Joe Henderson getiteld Mama Cheetah en Groovy Blues. Willem Rijnden opent met een geweldige solo op bugel, gevolgd door een intense tenorsolo van Dick Vennick. De pianosolo van Rob Agerbeek is zo funky en bassist Rob Langerijs speelt hier een voortreffelijke bassolo en wat een groove had deze bassist. De ballad Little Miss D is geschreven door Rob Agerbeek. Daarin laat Dick Vennick horen dat hij ook nog eens prachtig fluit kan spelen. Rob Agerbeek speelt hier een prachtige pianosolo en Rob Langerijs schittert ook nog even met een mooie bassolo. Home Run, het titelstuk van het album, is ook van de hand van Rob Agerbeek en het is met recht een home run, want het swingt de pan uit.

In dit programma House of Hardbop bij de Concertzender luistert u een opname van de bekende Nederlandse jazzpianist Rob Agerbeek, die deze maand zijn 85ste verjaardag viert. U hoort onder andere opname van zijn fameuze hardbop-formatie en zijn trio met tenorsaxofonist George Coleman. Met zijn quintet maakte hij maar 2 albums, waarvan u in deze uitzending alleen het eerste album hoort, getiteld Home Run. Het tweede album, Keep the Change, is onlangs heruitgegeven in Japan en helaas in Nederland nog niet verkrijgbaar. Van dat album, Home Run, hoort u nog 4 stukken. Het album werd opgenomen 13 juni en 11 juli 1971 in studio André van der Water in Baarn en werd onlangs weer uitgebracht op Ultra Vibe Blue Jack Jazz. In de bezetting Willem Rijnen, bugel, Dick Fennick, tenorsax, fluit en varitoon, Rob Langerijs, bas, Frank Noya, basgitaar en uw programmamaker, Erik Ineke, drums. Alle composities zijn geschreven door Rob Agerbeek. Het eerste stuk is een funky boogaloo getiteld The Chair Dance, met als extra gast basgitarist Frank Noya. Dick Fennick hoort u hier op varitoon. Een naam die al eerder hoorde, dat is een versterking van zijn tenorsax met elektronica, heel populair in de jaren 70. Vervolgens hoort u Just Rubbish, een medium swinger en met weer een schitterende solo van Willem Rijnen. De Blue Countess is een afwisseling tussen een mysterieuze Latin feel in half tempo en een energieke swing in dubbel tempo. Dick Fennick speelt hier een furieuze solo, maar ook Willem Rijnen en Rob Agerbeek laten zich niet onbetuigd. Het laatste stuk is een snelle mineur blues getiteld Minor Rush, waarbij alle solisten even in de spotlights komen te staan. Het is nu 50 jaar later en die muziek klinkt mij nog altijd even fris en energiek in de oren.

In het programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar opnamen uit 1971, 74 en 1980 van de Nederlandse hardbop-pianist en componist Rob Agerbeek. Afkomstig van de cd Home Run, opgenomen in 1971 en uitgebracht op Blue Jack Jazz. En van de cd On Green Dolphin Street, opgenomen in 1974, uitgebracht op Blue Jack Jazz. En ook van de cd Miss D, opgenomen in 1980 en uitgebracht op het Lime Tree Timeless label. House of Hardbop bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, welkom bij de Concertzender. Dit is House of Hardbop. Vandaag deel 2 van 3 uitzendingen met opname van de beroemde Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Geboren in Norwalk, Connecticut, kreeg hij al op vroege leeftijd pianoles. Hij werd geïnspireerd door pianisten als Nat King Cole, Thelonious Monk en Bud Powell. In 1946 werd hij ontdekt door Stan Getz. Hij moest hem begeleiden tijdens een clubengagement in Hartford. Hij werd daarna meteen gevraagd om in zijn kwartet te komen spelen. Hij vestigde zich in New York en werd een veelgevraagd begeleider voor mensen als Miles Davis en Lou Donaldson. In 1955 richtte hij samen met Art Blakey de beroemde Jazz Messengers op. Hij schreef ook een groot gedeelte van het repertoire. En hiermee zette hij de hardbop op de kaart. Eind 56 verliet Silver de groep en begon een eigen quintet. In de loop der jaren kende dat verschillende samenstellingen. Het groeide uit tot een van de belangrijkste hardbop-formaties in de jazz. Op 26 oktober 1964 nam Horace Silver met zijn quintet een nieuw album op in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs in New Jersey. De titel van het album: Song for My Father. Het werd uitgebracht op Blue Note. Het titelstuk werd een hit in jazzkringen en wordt tot op heden nog steeds door veel groepen over de hele wereld uitgevoerd. In de bezetting hoort u Carmel Jones op trompet, Joe Henderson tenor sax, Teddy Smith op bas en Roger Humphries op drums. Als eerste hoort u uiteraard Song for My Father. Het is een compositie van de leider en het is geïnspireerd op de Braziliaanse bossa nova beat waar hij tijdens een bezoek aan Brazilië diep van onder de indruk was. Tenorsaxofonist Joe Henderson steelt op deze opname de show met een fantastische solo. Vervolgens hoort u de snelle mineur blues, The Natives Are Restless Tonight, met een geweldige soli van Carmel Jones, Joe Henderson, Horace Silver en de 3 mooie drumchorussen van de toen 20-jarige Roger Humphries.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opnames van de Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Vanaf 1956 leidde deze bijzondere pianist en componist een quintet in de klassieke bezetting van trompet, tenor, sax, piano, bas en drums. In deze uitzending hoort u eerst opnamen die gemaakt zijn op 26 oktober in de Van Gelder Studios in New Jersey. Het was 1964. Horace Silver had toen een quintet met een compleet nieuwe bezetting met Carmel Jones, trompet, Joe Henderson, tenor sax, Teddy Smith, bass en Roger Humphries, drums. Het album dat toen werd opgenomen bevat op één stuk na allemaal composities van de leider en kreeg de titel Song for My Father mee. Het werd uitgebracht op Blue Note. Van dit album hoort u nog twee stukken. Als eerste Que Pasa, een stuk met een zekere mystieke en melancholische feel. Let vooral op het fantastische samenspel van Joe Henderson met Roger Humphries. Vervolgens een blues van Joe Henderson onder de titel De Kikker. Joe Henderson is wederom in topvorm, maar ook de soli van Carmel Jones, Horace Silver en Roger Humphries, die liegen er niet om. Het is toch werkelijk een enorme topbezetting geweest.

In het programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1959 en 63 van de Amerikaanse hardbop pianist en componist Horace Silver, afkomstig van de cd Finger Popping, opgenomen in 1959 en uitgebracht op het Blue Note label, en van de cd Song for My Father, opgenomen in 1963 en ook uitgebracht op Blue Note. Dit uur, House of Hardbop, werd samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van 3 uitzendingen met opname van de beroemde Amerikaanse hardbop-pianist en ook componist Horace Silver. Geboren 1928, overleden 2014. Hij werd geboren in Norwalk, Connecticut en kreeg al op jonge leeftijd pianoles. Werd geïnspireerd door pianisten als Nat King Cole, Thelonious Monk en Bud Powell. In 1946 werd hij ontdekt door Stan Getz, die hij moest begeleiden tijdens een clubengagement in Hartford, en werd daarna gevraagd om in zijn kwartet te spelen. Hij vestigde zich in New York en werd een veelgevraagd begeleider voor mensen als Miles Davis en Lou Donaldson. In 1955 richtte hij samen met Art Blakey de beroemde Jazz Messengers op en schreef ook een groot gedeelte van het repertoire. Daarmee zette hij hardbop op de kaart. Eind 1956 verliet Silver de groep en begon zijn eigen quintet, dat in de loop van de jaren in verschillende samenstellingen zou uitgroeien tot een van de belangrijkste hardbop-formaties in de jazz. Op 13 januari 1958 nam Horace Silver een album op in de Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey. Dit album werd uitgebracht onder de titel Further Explorations by the Horace Silver Quintet. En werd uitgebracht op het Blue Note-label. In de bezetting hoort u Art Farmer, trompet, Clifford Jordan, tenorsax, Teddy Kotick, bas en Louis Hayes, drums. Als eerste hoort u The Outlaw, uiteraard, zoals bijna alle composities op dit album, van de hand van Horace Silver. Een stuk met een onregelmatige vorm en afwisselende Latin en swing groove. Hierop volgt de prachtige compositie Melancholy Mood, dat wordt uitgevoerd in de trio-bezetting. En hierin laat Silver horen wat een fantastische trio-pianist hij ook kon zijn. Als derde hoort u Pyramid, een compositie geschreven in mineur met een enigszins exotische feel. Let vooral op de geweldige trompetsolo van Art Farmer.

In ons programma House of Hardbop luistert u een opname van de Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Vanaf 1956 leidde deze bijzondere pianist en componist een quintet in de klassieke bezetting van trompet, tenorsax, piano, bas en drums. In deze uitzending hoort u eerst opnamen die gemaakt zijn op 13 januari 1958 en zijn uitgebracht op het Blue Note onder de titel Further Explorations by the Horace Silver Quintet. De toenmalige bezetting bestond uit Art Farmer, trompet, Clifford Jordan, tenorsax, Teddy Kotick, bas, Louis Hayes, drums. Bij deze opname is duidelijk te horen dat Horace Silver zich in zijn composities alweer veel verder heeft ontwikkeld. U hoort nu Moon Rays, een mooi melodieus stuk met een Latin feel in het thema, maar onder de solo's gaat het over in een groovy medium swingend tempo met een geweldige shout chorus na een funky piano solo van Horace Silver. Vervolgens in uptempo Safari met Clifford Jordan, Art Farmer en Louis Hayes in blakende vorm. Tot slot een standaard van Harold Arden getiteld Ill Wind in een arrangement van Horace Silver met een prachtige tenorsolo van Clifford Jordan.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met als laatste deel van een vierdelige serie over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Met zijn nieuwe quintet met uitsluitend eigen composities was deze iconische drummer in de tweede helft van de jaren 80 weer teruggekeerd bij de hardbop. En in de periode 1985-1991 werden er 5 studioalbums opgenomen voor Blue Note, die allemaal in dit programma aan bod zijn gekomen. Tony Williams bleef tot 1992 toeren met deze groep en trad hierna uitsluitend nog op met de ritmesectie van zijn quintet met Mulgrew Miller op piano en Ira Coleman op bas. En met deze bezetting nam hij op 24 en 25 september 1996 in de Sony Studio in Tokio het album Young at Heart op voor het label Columbia. U hoort van Mulgrew Miller, Promethean, een superswingend uptempo thema gebaseerd op de akkoorden van Henry Mancini's The Day of Wine and Roses. En let vooral op de risicovolle viertjes van Williams met pianist Mulgrew Miller. En het laatste stuk is geschreven door klassiek slagwerker Earl Sandars en het is getiteld How My Heart Sings. Het stond ook jaren op het repertoire van pianist Bill Evans. Tony Williams overleed op 23 februari 1997 op 51-jarige leeftijd aan een hartaanval en dat na een operatie in Californië.

In dit programma heeft u geluisterd naar studio-opnamen uit 1991 en 1996 van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams, afkomstig van de CD The Story of Neptune, opgenomen in 1991 en uitgebracht op Blue Note. En u hoorde muziek afkomstig van de CD Young at Heart, opgenomen in 1996 en uitgebracht op Columbia. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Inge.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag het derde deel van 4 uitzendingen met de complete studioopname van het quintet van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Geboren in 1945, overleden in 1997. Hij werd geboren in Chicago en groeide op in Boston, waar hij op zeer jonge leeftijd drumlessen volgde bij Alan Dawson. Zijn grote doorbraak kreeg hij op zijn 17e, toen hij door Miles Davis werd gevraagd toe te treden tot zijn nieuwe quintet. Deze groep maakte furoren en het swingende, energieke, vrije en zeer interactieve spel van de jonge drummer was totaal vernieuwend. Na 5 jaar verliet hij de groep en legde zich toe op jazz, rock en fusion met zijn groep Lifetime. In de jaren 80 keerde hij weer terug naar de hardbop en naar het Blue Note label. Hij begon een zeer energiek quintet en werkte voor deze bezetting met uitsluitend eigen stukken. Je hoort in deze uitzending opname van zijn tweede en derde albums. Allereerst 2 stukken van zijn tweede album Angel Street, opgenomen van 4 tot en met 6 april 1988 in de Clinton Recorder Studio B in New York en uitgebracht op Blue Note. In de bezetting Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenors en sopraansax, Mulgrew Miller, piano en Charnet Moffett, bas. Het eerste stuk, Pee-wee, had Williams al eens eerder opgenomen met het quintet van Miles Davis. Dat was in 1967. Een impressionistisch aandoende compositie in 3/4 maat met een prachtige piano-intro van Mulgrew Miller. Het stuk wordt gevolgd door Obsession in uptempo met een furieuze interactie van Tony Williams met de solisten. De volgende stukken komen van het derde album Native Heart, dat opgenomen werd 11 tot en met 13 september 1989 in de Power Station Studio in New York en uitgebracht op Blue Note. De bezetting is hetzelfde, alleen met 2 nieuwe gezichten op bas, Ira Coleman en Robert Hurst, die elkaar op dit album afwisselen. U hoort het titelstuk Native Heart, een mooie en enigszins weemoedige compositie met een exotische feeling. Weer is de invloed van Miles Davis duidelijk te horen bij trompetist Wallace Roney. De bassist is hier Ira Coleman.

In het programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, luistert u naar een studioopname van Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Zijn terugkeer bij Blue Note markeert ook het begin van een serie albums voor dit label en de start van een nieuwe groep met uitsluitend eigen composities. Native Heart, opgenomen tussen 11 en 13 september 1989 in New York, is het derde album van de groep. In de bezetting hoort u naast Williams Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenorsax, Milgrew Miller, piano, Ira Coleman en Robert Hurst, afwisselend op bas. Als eerste hoort u Extreme Measures en let u vooral op de geweldige interactie tussen de leider en pianist Milgrew Miller. De bassist is hier Robert Hurst. Het stuk City of Lights wordt geopend met een kort drumintro en dan gaat het los. Het is verbazingwekkend met wat voor energie en swing Tony Williams en muzici naar grote hoogte stuurt. De bassist is hier Ira Coleman. Vervolgens de compositie Two Worlds, die qua sfeer sterk doet denken aan het Miles Davis Quintet van eind jaren 60, toen Williams daar de drummer van was. En Robert Hurst is hier weer de bassist.

U luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hardbop, het derde deel van een vierdelige uitzending over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Met zijn nieuwe quintet en uitsluitend eigen composities was deze iconische drummer in de tweede helft van de jaren 80 weer terug bij de hardbop en bij het Blue Note label. Met in de bezetting Wallace Roney op trompet, Bill Pierce, tenor en sopraansax, Mel Groom Miller aan de piano en afwisselend, Ira Coleman en Robert Hurst op bas. In die bezetting nam hij van 11 tot en met 13 september 1989 in New York het derde album Native Heart op. U hoort nu als eerste de compositie Juicy Fruit, een stuk afgewisseld in driekwarts en vierkwarts maat met een swingende down-to-earth funky shuffle feel. Tot slot Crystal Palace. De bassist is hier weer Ira Coleman. De ritmesectie swingt als een trein en de solisten zijn in topvorm. Maar daar is met een drummer als Tony Williams geen ontkomen aan.

In dit programma House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1988 en 89 van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Afkomstig van de cd Angel Street, opgenomen in 1988, en van de cd Native Heart uit 1989. Hardbop bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender en dit is House of Hardbop. Vandaag deel 2 van 4 uitzendingen met de complete studioopname van het quintet van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Geboren in 1945 en overleden in 1997. Hij werd geboren in Chicago en groeide op in Boston, waar hij op zeer jonge leeftijd drumlessen volgde bij Alan Dawson. Zijn grote doorbraak kreeg hij op zijn 17e. Hij werd door Miles Davis gevraagd om toe te treden tot zijn nieuwe quintet. Ja, en u weet het, deze groep maakte furoren en het swingende, energieke, vrije en zeer interactieve spel van de jonge drummer was totaal vernieuwend. Na 5 jaar verliet hij de groep en legde zich toe op jazz, rock en fusion. Dat deed hij met zijn groep Lifetime. In de jaren 80 keerde hij terug naar de hardpop. En hij keerde ook terug naar het Blue Note label. Hij begon een zeer energiek quintet en schreef voor deze bezetting uitsluitend eigen werk. Zijn eerste opname met deze groep vond plaats op 24 tot 26 november. Ik heb het over 1986 en we zijn dan in de Capitol Studio B in Los Angeles. Het album verscheen onder de titel Civilization en natuurlijk verscheen het op Blue Note. In de bezetting hoort u Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenor en sopraansax, Mulgrew Miller, piano, Charnette Moffett op bas. We beginnen met Ancient Eyes. Het wordt geopend met een drumroll en dan volgt het thema met swingende solo's van Wallace Roney, Bill Pierce en Mulgrew Miller. En let op de ongelooflijke interactie van Tony Williams. Vervolgens hoort u Soweto Nights in driekwartmaat. En let op die fantastische solo van Bill Pierce op sopraansax. En het geheel heeft een duidelijk Coltrane-achtige vibe. En als afsluiting van dit eerste gedeelte hoort u het zeer funky gespeelde The Slump. En let weer op Charnette Moffett, die fantastisch in de spotlight staat.

In het programma House of Hardbop hoort u studio-opname van de Amerikaanse hardbop-drummer en componist Tony Williams. Zijn terugkeer bij het befaamde Blue Note-label markeerde tevens het begin van een serie albums met uitsluitend zijn eigen composities. Het was tevens de start van een nieuwe groep. U hoort opname van het album Civilization. In de bezetting Wallace Roney op trompet, Bill Pierce op tenoren, sopraansax, Milgram Miller aan de piano en Charnette Moffett op bas. Civilization is het titelstuk van dit album en het wordt uitgevoerd in driekwarts maat met een prachtig en sfeervol thema. Wordt gevolgd door Mutants on the Beach, een swingende compositie in medium uptempo. Hier valt weer de zeer alerte begeleiding op van de leider. Hij vult aan, stimuleert constant iedere solist, en dat geldt ook voor het laatste stuk van dit album, Citadel, met een geweldige pianosolo van Milgram Miller.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met het eerste deel van een vierdelige serie over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Met het album Foreign Intrigue was Tony Williams in na zo'n 20 jaar terug bij het Blue Note label. En uit de bezetting waarmee hij dit album opnam ontstond zijn zeer succesvolle quintet, dat een van de meest toonaangevende formaties zou worden in de post-bop periode van de jaren 80 en 90. Met in de bezetting Wallace Rooney trompet, Bill Pierce tenorsax en sopraansax, Melgrew Miller piano en Charnette Moffat bas, nam Williams op 24, 25 en 26 november in Capitol Studio B in Los Angeles het album Civilization op. Ook weer uitsluitend met composities van de leider zelf. U hoort twee stukken, waarvan als eerste Geo Rose, een mooie, enigszins melancholische melodie over een funky ritme. Want met al zijn techniek kon Williams, als het moest, het ook heel simpel houden. En als laatste hoort hij Warrior met uitstekende solos van Bill Pierce, Wallace Rooney, Melgrew Miller en de onnavolgbare, dynamische en swingende begeleider van Tony Williams. Hij is zo alert en weet als geen andere drummer de fills op het juiste moment toe te passen.

In deze aflevering van House of Hardbop heeft u geluisterd naar het eerste deel van een vierdelige serie over het quintet van de Amerikaanse hardbopdrummer en componist Tony Williams. In deze aflevering hoorde u studioopname uit 1985, afkomstig van de cd Foreign Intrigue op Blue Note, en studioopname uit 1986, afkomstig van de cd Civilization, ook uitgegeven op Blue Note. En dit uur werd samen...

Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het derde en laatste deel van drie uitzendingen over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Max Roach. Hij leefde van 1924 tot 2007. Geboren in North Carolina op 10 januari 1924, groeide Roach uit tot een van de belangrijkste drummers in de geschiedenis van de jazz. Hij had een brede kijk op de muziek en ontwikkelde zich van een bebop en hardbop drummer tot een politiek en cultureel geëngageerde drummer en componist. In deze laatste uitzending over hem hoort u opnamen die zijn gemaakt tussen 1961 en 1966. We beginnen met opname uit augustus 1961. Opgenomen in New York, uitgebracht op Impulse. De titel Percussion Bittersweet. Het is een vrij uitgebreide bezetting met Booker Little op trompet, Julian Priester op trombone, Eric Dolphy, alt-sax, basklarinet en fluit, Clifford Jordan, tenorsax, Mel Waldron op piano, Art Davis, bas, Roach op drums, Carlos Potato Valdez op conga's, Carlos Totico Eugenio op koebel en Abby Lincoln als zangeres. Alle composities zijn van Max Roach. Als eerste Praise for a Martyr. Na het rubato intro volgt het thema in straight ahead swing met vooral een uitstekende tenorsolo van Clifford Jordan. Hierna de ballad Mendacity met een tekst die voor zichzelf spreekt en zeer overtuigend wordt gezongen door Abby Lincoln. Dan een expressieve alt-solo van Eric Dolphy en een storytelling-solo van Max Roach. Tot slot het in 7/4 maat geschreven Man from South Africa. De beide percussionisten, Carlos Potato Valdez en Carlos Totico Eugenio, zijn aan deze uitvoering toegevoegd. Roach was niet zo fortuinlijk met jonge talentvolle trompetisten. Eerst overleed Clifford Brown op 26-jarige leeftijd en 2 maanden na deze opname overleed trompetist Booker Little en hij was pas 23 jaar oud.

In het programma House of Hard Bop hoort u studio-opname van de Amerikaanse drummer Max Roach. De alsmaar evoluerende drummer had half jaren 1960 een uitstekende groep bij elkaar. Naar eigen zeggen, it's one of the best I've had in a long time and we really get a group expression in what we do. In het tweede en derde blok hoort u opname van het album Drums Unlimited. Die is uitgebracht op Atlantic. De opname voor dit album vond plaats op 14 en 20 oktober 1965 en op 25 april 1966 in New York. Net als collega-drummer Art Blakey had Roach een neus voor de beste trompetisten. In de vorige uitzendingen over Roach hoorde u Clifford Brown, Kenny Dorham en Booker Little. In de bezetting die u nu hoort is dit trompetist Freddie Hubbard met James Spalding op altsax, Ronnie Matthews piano, Jimmy Merritt bas en Roach op drums. Als extra solist Roland Alexander op sopraansax. Het eerste stuk is een solo-compositie van Max Roach, The Drum Also Waltzes. Roach laat in dit stuk de solistische mogelijkheden horen in driekwartsmaat rond een steeds terugkerend motiefje. Vervolgens een compositie van bassist Jimmy Merritt, en dat is in de zevenkwartsmaat, de titel Nomo. En dat is bij de Dogon in Mali min of meer de betekenis de macht van het woord. Freddie Hubbard speelt hierin het glasheldere trompetsolo en Roach een prachtige solo met brushes. Als derde een bijzondere bewerking van W.C. Handy's St. Louis Blues. Als extra gast op sopraansax Roland Alexander. Het begint in driekwartsmaat, gaat dan over in 7/8 en vervolgens in een supersnelle swingende vierkwartsmaat. En let op de spetterende solo's van de blazers en de leider.